0: 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
9: This is Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, voor onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59ste nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaudu spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

10 p.m. Feel the 70s with Roger Dubman. 70s Soiree at Seabreeze AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, voor onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaudu spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Please, please, please. Raven Shady!

Girlie was dat, met Andy uit 1978. De enige hit van deze vijfkoppige Noord-Hollandse meidengroep. Die bestond uit Helen Ploeg, Anita Duig, Ellie Bloothoofd, Trudy Visser.

slechte muziek is wat jonge mensen leuk vinden. Goede muziek is wat jij als jong mens hoorde. Joost Nuissel hadden we samen met Joost Benefante. Orang Oetang uit 81. Julian Lennon daarna, de zoon van Saltwater uit 91. En Cyndi Lauper als laatste. Two Colors uit 86. Man met pet.

0: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
1: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
2: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
3: 1098 y 1395 kHz de onda media.
4: 1098 en 1395 kHz middengolf.
5: Brian Ferry hadden we als laatste, origineel van de Everly Brothers, The Price of Love uit 76. F.W. Villar daarvoor, Caprice F.E.D. uit 65. En Gilbert O'Sullivan was de eerste, Ooh Baby uit 1973. En we zoeken het kleinste kamertje op.

Ze hebben de tand destijds doorstaan. Curtie in the Boombox was de eerste uit 1984. Let's Talk It Over in the Ladies Room. Bob Marley hadden we daarna. Iron Lion Zion uit 1992. En de laatste was van John Farnham. Age of Reason uit 1988. Naar de Amerikaanse staat nu, waarvan de hoofdstad Boston is.

Er komen weer mooie platen bovendrijven. De laatste was van Neri Servaas, de zangeres onder naam Het Soldaatje uit 1971. De Crew Cuts hadden we daarvoor, de oudste vanochtend, Shaboom uit 1954. En de eerste was van de Bee Gees, Massachusetts. Dat was een hit in 1967. Ik heb er nog eentje voor je, die is van Roberta Fleck en Peebo Bryson. Tonight I Celebrate My Love For You uit 1983. Daarna doen we het nieuws en de commercials. En daarna ben ik bezig met nog een uurtje. Gauw houden.

Dit is het weekend van Radio Sybris op 1098 en 1395 kHz in de Middengolf en wereldwijd via internet. Met radiomakers van diverse pluimage en een

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto "De nacht is ook van ons". Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaudu spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Piep! Wezen zij!

1970, Black Sabbath, Paranoid. De enige hit bij ons van de groep uit Birmingham, die aanvankelijk de Polka Tulk Blues Band heette. Ozzy Osbourne, bijnaam Prince of Darkness, was de zanger. Welkom bij Tweede Uur.

voldoende hits. Uit de gouden eeuw van de popmuziek. En leuk dat je luistert. Carly Simon hadden we als eerste van de afgelopen drie. It's Hard to be Tender uit 1989. Stef Bosana met Pepermunt uit 1994. En David Christie, dat was de laatste. Saddle Up was een hit in 82. En ineens is het 1975.

0: care about Norma. This chick, the drummer's got a new.
1: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
2: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
3: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
4: 1098 y 1395 kHz de onda media.
5: 1098 en 1395 kHz middengolf.
6: Drie testen hadden wij uit 1979, rock'n'roll band. De Vanity Fair daarvoor, uit 1969, Early in the Morning. En Spookier zoals eerste, uit 1975, I've Got the Need. Ik zeg, krakken, krakken, krakken, crying.

Opnieuw klinken de klassiekers uit je speakers. De eerste was in 1980, Precious Wilson, ooit de zangeres van Eruption, Cry to Me. Jennifer Page daarna met Crush uit 98 en Frank Boeien als laatste. Welkom in Utopia, hit in 1987. Er wordt al gedag gezegd.

dat was het weer. 40 plus extra belegen. De laatste was van Redbone. One More Time uit 1974. De Marshalls daarvoor. Het legendarische Blue Moon uit 1961. En de eerste was van Group Jack. Joe Baby uit 1968. Dat ga ik zo meteen zeggen. In het Nederlands. 9.9 heb ik er voor je. All of Me for All of You uit 1985. En DJ Bobo, Somebody Dance With Me uit 1993. Dan is het moment nu daar. Dank voor de conditie.

Dit is het weekend van Radio Sybris op 1098 en 1395 kHz in de Middengolf en wereldwijd via internet. Met radiomakers van diverse pluimage en een

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto "De nacht is ook van ons." Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: En dat ging over iets waar we natuurlijk allemaal nog heel blij mee zijn. Susanna's Still Alive. En Dave Davies, de man van de Kinks, hij maakte er een groot succes van. En dat in 1968. En dat aan het begin van Happy the Peppy hier op Radio Seabreeze. Goedemorgen.
1: Peter Engelsen.

Een zangeres die heel serieus kon zijn, dat was Sheena Easton. Ze zong bijvoorbeeld voor James Bond, For Your Eyes Only. Maar af en toe deed ze het wat luchtiger. En luchtigheid, daar houden we vandaag wel een beetje van. Daarom de Morning Train van Sheena Easton.

je op vakantie geweest zijn in Frankrijk, dan moet je deze plaat zeker vaak gehoord hebben als je de radio aan had. Tijdens het blussen van de brandjes, Mauvais, en dat de Mauvais Joe moet ik zeggen, samen met Kano Choir en Pilet.

Zo gevoelig, bijna zo gevoelig als de eerste druppel regen na 4 maanden droogte. Zo kun je het wel omschrijven. Deze oldtimer en klassieker van Billy Ocean. Hij was het met Suddenly.

Er zijn verhalen over, er zijn films over, er zijn boeken over. Maar wij vinden het het allerleukste dat er ook muziek over gemaakt is. Forever Young, vroeger door Alphaville, tegenwoordig, nou ja, ook alweer een jaartje of 3 geleden, door David Guetta samen met Alphaville en Eva Max.

75 jaar oud. Hij was, nou, dan moet je heel snel rekenen. Doe ik even niet. In 1979, laat ik het zo zeggen. De grote hitscorer Errol Dunkley en zijn OK Fred.

0: Toen op de radio eind vorig jaar zo'n klein beetje de kerstplaatjes begonnen te draaien, toen had zij er een grote hit mee. Deze Ray en Where Is My Husband. Zij brengt ons terug naar de jaren 60 die we al een klein beetje aan het vergeten zijn.
1: The boring 60s in a happy difference on happy the
2: This is a journey into sound.

Bijna vergeten jaren 60 verhalen ze graag nog eens boven in je geheugen. Beetje verdrietig eigenlijk bij deze hit. Keep On Running ken je als Spencer Davis Group hit. Gezongen in dit geval door Steve Winwood. Maar het origineel werd eigenlijk gezongen door Jackie Edwards. En dat was Keep On Running in de originele versie. En beide versies komen uit 1965. Als Spencer Davis een hitherinnering en die mag niet ontbreken in ons collectieve geheugen.

0: de filmmuziek uit een van de 5 beste films in de wereld. Maar ja, wat mij betreft zijn er maar 5 goede films in de wereld. Dus dat is vrij makkelijk. Nielsen en Everybody's Talking.
1: De lekkerste hits. De lekkerste hits. Op je radio.
2: Happy de happy.
3: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rond deze tijd begint op landgoed Bronbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakhan-Baru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Ook goedemorgen.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja. 2, 3, un pasito para atrás. Heerlijke plaats van Ricky Martin. Ja, Undo Stress, Maria, het is allemaal wat. Die Maria, die doet er 1, 2, 3 allemaal. En ja, voor je het weet, ja, heb ze het gedaan. Ja, het is toch zo.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid en bijzonder goede zaterdagmorgen, luister vrienden. Ja, ik ben blij dat je er weer allemaal bent hier op deze zaterdag. Op uw favoriete radiozender. Ja, of je nou in Noord-Nederland zit, in Midden-Nederland. Of op zaterdag ook in Zuidwest-Nederland. Want Koffie Compleet wordt zaterdag. Morgen ook in Zuidwest-Nederland uitgezonden. Dat is de reden dat we vandaag geen vraag van vandaag doen. Dat doen we morgen weer hoor. Maak je niet ongerust. Dat wordt ook weer leuk. Goed, wat gaan we doen? We gaan een hele leuke plaat draaien. Luister maar eens naar Another Day.

0: zeker weten. Het is een andere dag. Gisteren was het vrijdag en vandaag is het zaterdag en morgen is het weer zondag. Elke dag hebben we weer andere dagen. Dit was Paul McCartney op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Luister vrienden, ja, wat zou je allemaal gaan doen vandaag bijvoorbeeld? Nou, je zou naar de kermis kunnen gaan in Almere. En ja, op de Esplanade in Almere, daar wordt een groot kermisfeest gevierd voor jong en oud. Die kunnen genieten van spectaculaire attracties, gezellige spelletjes, heerlijke kermis, lekkernijen en gezellige sfeer. Je kan ook nog naar Amersfoort gaan natuurlijk. Ja, wat moet ik zeggen? Amersfoort, Dierenpark Amersfoort. Daar is tot en met 23 augustus het zomerfestival dagelijks. Van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. En ik kan je vertellen, dat is hartstikke leuk. Nou en of.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie, koffie.
0: Lekker bakje koffie compleet. En kennen we nog, meneer Cactus? Ja, Peter Jarens.

Heeft ze me herkend, laatste vriendin, hier bel meneer Cactus, Peter Jan Rins, samen met mevrouw Stemband, dat was toch leuk, hè? Geef nooit op, nou dat doen we zeker niet op dit radiostation op de zaterdagmorgen, want we gaan gewoon lekker door met allerlei gezellige dingen, van 24 tot en met 30 augustus, laatste vrienden, aanstaande maandag dus, de komende week staat het hele Abdijplein opnieuw in het teken van live muziek tijdens de Abdij Zomeravond, en de Abdijplein, dat vindt u natuurlijk in het Zeeuwse Middelburg, elke avond ben je vanaf 7 uur 's avonds welkom op het Abdijplein en je kan rustig binnenkomen en genieten van een lekker bakje koffie, een ijsje, een hotdog of een fris getapt biertje of ga zo maar door. Om 8 uur 's avonds dan gaat een muziekprogramma van start met 2 optredens per avond en staat er heel wat live muziek op het programma komende week. Ja, dat is leuk, hè? Een gedetailleerd tijdschema is er niet, dus och, je ziet het allemaal wel hoe het gaat. Gewoon komen en gezellig genieten van alles wat daar gebeurt.

Ja, dat had je vroeger, hè. Had je van die singeltjes en er zat een gat in de midden. En dan wilde er nog wel eens gebeuren dat het gat niet helemaal exact in de midden zat. En dan begon die heel lekker te jengelen, het plaatje. Doe je maar niks aan, hoor, hè.

0: Ja, ja, Every Day I Have to Cry So. Ja, een heerlijke plaat van...
1: Van wie?
0: Nou, denkt u dat u weet? Ja, het is BZN. Ja, een van de allereerste platen van BZN. Ja, het is een hele andere muziekstijl als we later gingen krijgen. Het is allemaal wat. Aanstaande dinsdag, 25 augustus, luister vrienden, dan viert Alkmaar feest. Dan is er namelijk kerst, kermis natuurlijk niet. Kerstfeest, dat duurt nog een tijd. Het is wat. In ieder geval, Alkmaar die zit dan helemaal in het goudgeel. De goudgele kermisdag namelijk in verband met de kleur van de kazen die daar ook altijd zijn. En ook de kleur van een biertje al, dus kermisorganisator Sander Willemstein. Ja, de kermis die is helemaal in dienst van de gele kleur. En ja, volbeladen vrachtwagens staan er al voor klaar. Trailers vol ballonnen, vlaggen, accessoires, zo gek je niet kunt bedenken. Al dus de heer Willemstein, die de organisator is van dit hele kermisgebeuren in Alkmaar. Aanstaande dinsdag 25 augustus. Dus leuk hoor, hey.

0: Heerlijk, hè? Ja, een vader met zijn vriend. Heerlijk, jongens. Nou, aan een klaar was dit. Ja, geloof het of niet. En allemaal op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Ja, je kan vandaag ook nog gezellig naar het houthakkersfeest gaan in Lagevuurse. Vandaag en morgen wordt dat gehouden. En dat is leuk, hoor. Want er staan allemaal mensen staan bomen om te zagen en dat soort dingen weer. Niet bomen omzagen, want ze zijn meestal al omgezaagd. Maar in ieder geval, dan krijg je een groot stuk oude boom voor je. En dan moet je maar zien dat je met een zaag dat ding door de midden kan halen. Maar er zijn er ook die elektrische zagen hebben. Of in ieder geval, van die grote dingen en die maken daar mooie stambeelden van. Dat is werkelijk fantastisch. Het is een leuk feest in Lagevuurse, het houthakkersfeest. Zeker de moeite om daar lekker gezellig naartoe te gaan.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.
0: En die neemt u mee naar Harlingen, luister vrienden. Jawel, de Harlingen 10.

0: Groningen 10. Jawel, een visserschip wat vergaan is in 1961 voor de kust van Makkum. En daar ging dit liedje over. Het werkelijk fantastisch. Ja, aanstaande dinsdag trouwens wordt voorafgegaand aan de visserijdagen in Harlingen. Ja, dit nummer ook nog gezongen en door deze goede man. Is toch leuk? Ja, vind ik wel. Hmm.
1: Het is zomer. Dag in dag uit. Voor een goed geluid. Zomerradio.

het plaatje van Kane is het lastig in de fuck, let you made it. Eerlijk gezegd, ja, het is wel een leuke plaat, maar ik vind hem een beetje te hard voor het programma Koffie Compleet op de zaterdagmorgen. Weet je wat we gaan doen? We gaan een hele mooie plaat draaien van John Smith. Dat is een Nederlandse country artiest die fantastische mooie dingen doet. Ja, die Bones of Mine.

Ja, wat een mooie plaat was dat van John Smits, een Nederlandse countryzanger. Welke, ja, heel veel mooie liedjes maakt. Volgende week, laatste vrienden, 25 of 26 en 27. Dat is pas in september. Ik zit me te vergissen. Nee, dat moet nog Kruileman nog niet melden, want dan is het namelijk Burendag. Houd er rekening mee. Schrijf het alvast in je agenda. 25 en vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27. 3 dagen achter elkaar. Nationale Burendag, het is wat. 3 dagen achter elkaar, geloof het of niet. Ja, 3 dagen achter elkaar, ook koffie compleet. Heerlijk. Een plaatje van Entwine. Are You Happy?

0: Heerlijk, hè? Ja, In Twine was dit met I'm So Happy. Nou, daar ben ik ook wel. Ja, ik werd net gebeld, langs mijn vrienden, waarom ik een spelletje de vraag van vandaag niet doe vandaag. Nou, kan ik heel snel vertellen, want Koffiecompleet zit ook in Zeeland, wordt het uitgezonden. En ja, ik kan wel de vraag van vandaag doen, maar het is een beetje ver weg om van Zeeland helemaal naar Friesland te rijden. Naar de kop van Friesland om daar een prijs te kunnen winnen. Nou, laten we dat maar niet doen. Morgen is de vraag van vandaag er weer gewoon. En dat is gewoon allemaal op uw favoriete radiozender.
1: Ton Polderman.
0: Ja, more music, more fun. Ton Polderman. En hier is een mooie plaats van Don Adinton.

0: Ja, Belong to Me van Donna Linton. Hoe kan het ook anders? Wat een heerlijke plaat. En dat allemaal speciaal voor u gedraaid hier op uw favoriete radiozender. Ja, luister vrienden, het zal je maar gebeuren. Dan werk je bij een kippenslachterij in Dronrijp in Friesland. En ja, daar zit je al jarenlang beter aan het werken. En jarenlang ben je al kippetjes aan het slachten en dat soort dingen meer. Het is geen leuk werk trouwens hoor, als je dat moet doen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, afgelopen woensdag kregen de werknemers van het bedrijf te horen dat de pluimvrije slachterij per 28 augustus gaat sluiten. Dat is volgende week dus. Nou, het zou je gebeuren. Sta je op straat, wat moet je dan? Nou, ik weet het niet hoor.
1: U luistert naar Coffee Complete, een programma van Ton Polderman.
0: Als je dat maar weet, luister vrienden. Een programma van Ton Polderman. En hier is Frank Isaac. Hier is Frank Isaac, wou ik zeggen. Maar hij komt niet. Ja, hij komt er al. Ja, hij doet het.

Heerlijk, hè? Fantastische mooie plaat van Frank Isaac. Ja, The Garden Angel. Ik zag haar net door de tuin lopen. Ja, zeker. Ja, dat gebeurt allemaal, hè. Hé, hey, het is wat... ja, sommige mensen denken altijd weer aan de avond. Bijvoorbeeld Boudewijn de Groot. Die denkt aan de avond. Ja.

Ik geloof in jou en mij. Een fantastische mooie plaat van Elkander de Kampers. Boudewijn de Groot gedraaid hier op deze zaterdagmorgen. Ja, kijk op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien we dat het 5 minuten voor de klok van 11 uur is geworden. De hoogste tijd om afscheid te nemen van het programma Koffie Compleet. Luister vrienden, ik heb het meer met heel veel plezier gedaan. En ik hoop dat u met veel plezier geluisterd heeft. Want daar doen we het allemaal voor. Oké, wat mij betreft een heel fijn weekend verder. En ja...

0: wat doen we altijd bij Coffee Complaints? Nou...
1: Summer 2026.

0: met nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze. Aldus nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. Die aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambadu spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: De weekendopener van de DJ Seat Show voor dit weekend. The Who and You Better You Bet. Hun laatste single uitgebracht in de jaren 80. Je bent weer terug bij Radio Seabreeze. Ik zeg dankjewel Tom Polderman voor het uurtje koffie compleet. En dan zijn we weer met de hits van gisteren. En eergisteren begonnen we met The Who. En die schitterende single You Better You Bet. Nummer 2 in de rij komt van Cool and the Gang. En is speciaal voor de dames Ladies Night.
2: DJ Seats.
3: Goud van

0: promise and anticipation, but is murdered by the hand of the inevitable.
1: De Forgotten 45 van deze week was er eentje van The Nice met Keith Emerson op het prachtige Hammond-orgel. En Keith Emerson zou later toetreden tot Emerson, Lake en Palmer. Daarvoor hoorde je Cool and the Gang, Ladies Night. En de eerste die we draaiden vandaag heette You Better You Bet. Was er eentje van The Who. De wie? The Who. Oh, die. Ja, dat is zaterdagmorgen bij Radio Seabreeze. We hebben mooie plaatjes voor je in de aanbieding hier op dit radiostation. Wat te denken van deze

Speciaal voor al die luisteraars die op de weg zitten momenteel. Deze opname van Beckman Turner Overdrive. Roll on down the highway, zo heet dat. Radio Seabreeze met de beste oldies. Uit Noorwegen. Aha. And the sun always shines on TV.

Maak je geen zorgen, mijn stem is weer. Even een slokje water gehad en dan gaat dat gewoon weer. Heavy D and the Boys. Het nou nummer van Third World. Heet het Now That We Found Love. Je hoorde dat in de DJ C-show hier bij Radio Seabreeze. Wat leuk dat je luistert naar de AM1098 of de AM1395. Of via de digitale kanalen. Bijvoorbeeld onze website www.radioseabreeze.nl.

Uit de jaren 80, muziek van Bo, wow, wow, I want candy. Ja, heb ik ook wel zin in. Een Snoopy op de zaterdagmorgen. Ah, hebben we een rockballad voor je draaien hier in de DJ Seat Show bij Radio Seabreeze. We kennen ze van Rock Tonight, we kennen ze van The Final Countdown. Ook dit is een schitterende hit van Europe uit Zweden. Het heet Carry.

gouden ouwe uit de jaren 1900. Captain Hollywood Project uit Duitsland komen ze vandaan. En scoren een hit met We're Flying High Up to the Sky. Nou, dat zou een beetje kunnen gaan over de golven die wij uitzenden via de AM.

0: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
1: Laatste die ik voor je mocht draaien was er eentje van Casey and the Sunshine Band. De Keep It Come In Love en kwam naar het midden van de jaren 70. Dames en heren, jongens en meisjes en andere belangstellenden, ik ga weer afscheid van je nemen. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier met Rijn Roosendaal en de rest van de collega's hier op de zaterdag bij Radio Seabreeze. Ik ben er morgen weer, even na 11 uur. Wat mij betreft graag tot dan. Veel plezier vanavond en...

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadefoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadefoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zoeken verbindenis, mensen. The Bridge to Your Heart, Wax, terug van 1987. Deze groep had 22 of 40. Dit was de grootste. De andere hit was natuurlijk Ride Between the Eyes. Die draaien we regelmatig. En dat was het dan ook voor deze groep. Als het gaat om de carrière in de top 40. Hey, bedankt aan DJ Seeds. Hij is weer klaar. Hij staat weer bij de koffieautomaat bij te kletsen. Kan me dan zoiets bij voorstellen althans. Studio Vlijmen nu op jouw radiotoestel met de middagmix. Tussen 12 en 2. En je weet dat je kunt op dit programma reageren door een mailtje te doen. Rijn@radiosibris.nl. Rijn ben ik kort uit. Ideeën van het origineel de koffer, dan wat de bekante 12 interessante dingen te melden. Laat het mij maar weten.

Daarom heen natuurlijk het spul uit de playlist al hier. Variërende vanaf de jaren 60 tot aan de temperaturen. We kijken in de top 40 van dit moment. Staat van alles in. En dit is ook alweer een aantal weken in de top 40 aanwezig. En dat hoor je zo meteen. En dan de featuring 54.

van de hete zomer van 1976. En die zomer die was heet. En Connie van der Bos op de radio, misschien wel met deze plaats. Oh, Mari. Vanuit het luisterwerk even naar het betere popwerk, om het zo maar te zeggen. Onlangs bekend geworden dat de drummer van deze band is overleden. ZZ Top en Give Me All Your Love In, daarmee werden ze bekend in ieder geval. De drummer Frank Beard, 77 jaar mocht hij worden helaas. Maar zijn muziek leeft voort. En dit was toen de tijd wel de grote hit in 1983 van deze band. ZZ Top en Give Me All Your Love In is terug hier in de middagmix op Radio Seabreeze.

dat lange haar maar eens los. Een beetje herbrengen. Even die baard naar voren halen. Die puntbaarden. Dat is toch een beetje het handelsmerk van deze band, volgens mij hoor. Lange haar en de puntbaarden. Dat van CC Top in ieder geval. En jouw middagmix. Wat weer het jaar staat. Reacties zijn welkom op Rijnet, radiosibris.nl. We hebben nog van alle dingen in de playlist al hier. Dus als je nog zaken mist, dan nemen we dat gewoon mee. Hè. Mocht het heel speciaal zijn, dan nemen we dat de volgende keer gewoon even mee in de playlist. Als we het gaan voorbereiden. Het goud van oud traan dit van nu. De jaren 60, jaren 70, jaren 80, jaren 90 en zo verder. 1979 werd er nog. Deze damesgroep in de hitparade met deze single. En je hoort hem regelmatig op de radio. Sister Sledge, Lost in Music.

Martin Garrix, Les Sheeran en Repeated uit de Prades van langs. En dat leidt ons dan weer naar Torsten de Koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Als je daarvoor een goed idee hebt, kun je daarvoor aanmelden via Rijnet. Radio Sibris met het ultimadres. Dan nemen we dat mee. Dan blijven we eeuwig roem. Gaan we dat voorbereiden en het verhaal vertellen. Vandaag het volgende in Torsten de Koffer. Het was in 1963 dat Little Peggy Marsh de single I Will Follow Him uitbracht. Heeft niet in de top 40 gestaan. Top 40 begon te registreren een beetje rond 1964, 1965 volgens mij. Want deze kan ik nergens terugvinden.

Mars. Little Peggy Mars, moet ik dan zeggen. Laten we follow him met 1963. Frans, geef mij maar origineel. Overigens schijnt de koffer die ik draai weer een van de remix te zijn. Er moet nog een single versie zijn die net weer een tandje vlotter klinkt. Dan zal ik nog eens een keertje uitzoeken hoe het dan echt in elkaar steekt. Maar ik had in ieder geval het origineel de koffer op deze manier in elkaar geschroefd. José en Albert follow him, geïnspireerd door...

geflopt in de jaren 90, deze single. Maar wel bijgebleven bij mij althans. Judgy and Good Enough op album Free Peace and Sweet. En Good Enough was dan weer de kennismaking min of meer. Jouw middagmix. Het goud van oud, de hits van nu. Disco-muziek, popmuziek, van alles doe je. Het is natuurlijk een mix van allerlei genres, maar de hoop dat er wel een beetje lijnen zit. Te volgen is allemaal. Doen we dat hier weer met diverse genres, diverse jaartallen. In de hoop een breed publiek aan te spreken. Deze man, als je even goed kon zingen, of even goed kon zien dan zingen, zo moet ik het zeggen, dat was een helderziende geweest. Stevie Wonder, Dark and Lovely, is terug. Terug van 1987.

wij kennen het wel. Het wordt donker, het is gezellig in de zaal. En nu de Man of the Midnight. Tja, Abba, Gimme Gimme Gimme. Terug van 1980. We zijn laatst gedaan het uurtje van de middagmix. We gaan alweer op weg naar het nieuws. En daarbij begonnen de boodschappen. En zometeen dan nog deel 2 van deze radioshow. Geheet de middagmix hier op Radio Cybris. Met onder andere nog de markante 12 ins. En dan wel allerlei andere lekkere snoepjes uit de playlist. Om het zo maar te zeggen. Op weg naar het nieuws en de commercials. Met deze clubplaat uit de jaren 90. Sfeermakertje. Third Nation, I Believe in the GG Mix. Ik zeg dat zometeen voor deel 2.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Gloria Stefan en Surrender. 1988, een bescheidenje van deze dame. Altijd nodig, Pits. Kun je wel stellen. In de jaren 80 en de jaren 90. Gloria Stefan en de Mary Sound Machine, niet te vergeten. Hey, de middagmix deel 2. Goedemiddag en hartelijk welkom. Het gaat van nou trouwens dit van nu. En de zaken die hij meldt via rijnetradiosybris.nl. Doe dat, dat weet dat jij nog mist. Neem dat mee in de playlist. Kan natuurlijk altijd. Dan verwerken we dat hier gewoon in de platenlijst. Jouw middagmix. Het origineel de cover hebben we al gehad. Ook daarvoor een goed idee hebben. Dan mag je dat gewoon inschieten, zeg maar. Dat kun je gewoon doen via het e-mailadres. Rijnetradiosybris.nl. Rijn schrijft met een korte hype. En uiteraard kun je nog allerlei andere zaken vermelden in het radioprogramma. Laat het mij maar gewoon weten, want als je het weet, dan kun je niet handelen. Dat is ook weer zo natuurlijk. Het gaat vandaag wel aan dit van nu, dat wil zeggen de jaren 60 tot aan dit praten van nu. En misschien wel tipradenwerk, maar toch wel een knip over naar het grijze verleden, om het zo maar te zeggen. Maar eerst even kijken naar dit praten van nu, de top 40 van nu. Deze man die blijft maar iets maken en ook het gaat maar door. Lekkere muziek, terug naar de hitpraters van nu. Met Bruno Mars, That Just Might.

Bruno Mars, Just Might. Overigens app Frans naar mij. Jan Tijp, basgitarist van Mr. Dennis, 78 geworden. Hij was het enige bandlid die er vanaf het begin tot het einde bij is geweest bij de band BZN. Misschien toch even leuk wat vrolijks draaien van BZN. Wat dacht je van Jeppa?

Janta, bassgitarist van BZN 78 geworden. Jeppa, Jeppa, als eerbetuiging wel weer. Fijn dat hij is aangeweest. Deze man, ka, geniet nu van het pensioen volgens mij. Hij vliegt veel. Piloot spelen. Vindt hij leuk. Goeie gitarist in ieder geval. En vandaag jarig. Of jarig geweest moet ik eigenlijk zeggen, als je later luistert.

Drukwerk en Tom Graan. Ik heb ze nog zien optreden in mijn diensttijd. Militaire dienst. September 86 tot september 87. Het was al een jaartje diensttijd. En deze band toen spelende in De Mes. In Schaarsbergen. Het complex al daar heb ik gezeten. En ja, dit is best leuk in ieder geval. Ik moet nog even iets goed maken. Het origineel de cover hadden we José in de cover. En dat bleek een wat andere versie zijn dan de single. Nou weet je wat? Dan draaien we bij deze nog een keer gewoon de single. Van Vaniel, daar komt hij nog een keer.

Elke Groenlo en jij bent mijn leven. De beste man heeft wat onbetrouwbaars over zich heen. En toch blijft zij hem trouwen. Tja, gebeurt vaker. Tja, ligt deze plaat een beetje in het verlengde van, hè, de mooie sprookjes vertellen. Daarna en Fairy Tales, terug van 1976.

Tana en Fairy Tale. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Net hebben we gehad. Uur 2, Rijn. De Wakante 12 in, uiteraard. Daar zijn we gebleven. Even schuin blijven hier. Nog een kopje koffie dan maar. De Wakante 12 in, daar zijn we. Wat hebben we vandaag in de Wakante 12 in? Lange dansbare platen uit het grijze hitverleden of uit dit praten van nu. Je mag dat zelf inkleuren. Als je goede ideeën daarvoor hebt, dan geef het maar door. Rijnet, radiosibris.nl is die adres waarop het kan worden aangemeld. Dan blijven we dat voor hier en dan ga je voor de eeuwige roem. Wat hebben we vandaag in de originele cover wel nu? Het was in 1983 dat Over Chapman Get Down on Sunday Night uitbracht. Deze artiest hoor je regelmatig op de Ferry Mat Soul Show op Hilversum 3 op donderdag. Regelmatig deze artiest even in beeld was. Ja, Over Chapman. Deze originele single heeft niet in de top 40 gestaan, maar wel een afgeleide, een van de remix samen met Room 5. Room 5 featuring Oliver Chapman, Make Love. Dat heeft 14 weken in de top 40 gestaan en piekt op nummer 2. Maar de basis van die single was eigenlijk deze single die we nu in de maxi hebben. Daar kennen we deze man dus eigenlijk van. Een andere single die Oliver Chapman nog in zijn pocket had in de top 40 was Music and You. En daarna stopte het weer. Hoe dan ook, ik neem je terug naar 1983 met Oliver Chapman en Get Down on Sunday Night in de maxi. Veel plezier ermee. Listen. Do you want to know?

versie. Make Love met Room 5. Alleen hitten we de top 40. En deze nergens voorkomt. De originele versie. Oliver Chapman en Get Down on Saturday Night. Je vrije weekend. Je bent eraan toe. En de zaterdag helemaal. Radio Seabreeze met de leukste programma's. En ook je middagmix uiteraard. De Markante 12 is dus. Ideeën daarvoor, meld het maar via rijn@radioseabreeze.nl. Dan nemen we dat gewoon mee hier. Als het heel bijzonder is, maar even de bijlage doen van je e-mail. Wel een goede kwaliteit in per DSVP, want dan kunnen we er een beetje een high five voorschotelen voor de mensen die luisteren. Nu Christopher Cross en All Right in de middagmix.

ik vraag hem af, SMS met deze single. Wekenlang in de tip praten, maar nog steeds niet in de top 40. Rondé en oh my god. Gaat het dan toch weer mislukken met deze single? Ik ben er een beetje bang voor. De laatste singles van deze dame doen niet erg veel. Komt bijna niet in de top 40 terecht. En helemaal geen verkeerde muziek hoor, maar ja, het is gewoon niet commercieel genoeg blijkbaar. Jouw middagmix, nu George Duke.

eindigt met la. La la la. Alabeska en Rainy Love Affair. Je stelt je dat ervoor voor. Dan, het is buiten slecht weer. Het regent en dan samen onder de paraplu. Kortjes met dichtjes te vernikkelen van de kou. Rainy Love Affair is dat. Samen onder de paraplu. In een enorme stortbui. Als het visioenen krijg ik bij dit soort werkjes. Kan er ook niks aan doen. Dames en heren, het is weer klaar. Ik dank u weer voor het volgen. Dus zometeen op deze radiozender. Hij zit er alweer klaar voor. Anton Nachtzaam met zijn popfront. Ik wens er heel veel plezier mee. Ik zeg tot volgende week. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Dat gaan we doen. En je weet het, reacties op dit radioprogramma. Rijn@radiosierblies.nl. Rijn met een kwartij.

0: met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. Volgens onbevestigde berichten betrof het een achtervolging. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht en de weg A66 is in beide richtingen afgesloten. De reddingsdiensten waren met 14 ambulances aanwezig. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 5:45 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolf.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
11: Geen idee. Best veel, denk ik.
10: Hoezo?
12: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
11: Klinkt goed.
13: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
14: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: zaterdag van 2 uur tot 4 uur 's middags.
1: Ja? Nou, zijn we er klaar voor?
2: Zo, we gaan beginnen.
3: Nou, geweldig zeg!

En met Don't Look Back en Boston werd het even over twee op deze zaterdagmiddag. Brabants Invasie deel 2 hier op Seabreeze AM. Het is vandaag 22 augustus 2026. Dankjewel onze grote vriend Rijn Roosendaal. Brabants Invasie deel 1 tussen 12 en 2 met de middagmix. En tot 4 uur deel 2 met Maxam en met Jack Savarotti, The One. Goedemiddag.

0: Anton Nachtzaal.
1: Take on me, dat was AHA. En kennen we ons die videoclip nog herinneren? Voor die tijd was het toch heel erg baanbrekend. Het was namelijk de allereerste keer dat men een tekenfilmfiguren en echte mensen met elkaar liet communiceren middels de videoclip. Take on me was dat een grote hit. En dit was een van de opvolgers van dat nummer uit 1990. 7 weken, top 40, nummer 11 voor Crying in the Rain. En als we buiten kijken, hoe toepasselijk is dat? Ik ben het nu al beu eigenlijk weer de regen. Ik verlang me wel naar wat zonneschijn. En dat komt goed uit, want de komende dagen zet zich in elk geval weer een weersverbetering in. En die start morgen. We gaan er straks wat meer over horen. Maar eerst Champagne en de Rock'n'Roll Star.

Je luistert naar het nostalgische, frissende geluid van Radio Seabreeze. En dit is een future nostalgische, frissend geluid. Over 5 jaar gaan we dit ook bestempelen als nostalgisch, frissend. Nieuwe muziek van Dasha en Memo, oftewel Memories. Heb je hem al gedownload, de nieuwe Radio Seabreeze app? Waar je kunt luisteren, kunt reageren. Kortom, je kunt hem vinden in de Play Store en jouw App Store. Zoek hem op, installeer hem op je telefoon en laat ons weten wat je ervan vindt. De Radio Seabreeze app. En dit is The Scene. En iedereen is van de wereld. De wereld, echt, is van iedereen.

Hey Rosalyn, 1982, dat was Vitesse. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar lokaal 18 tot 20 graden. En nu en dan komen er nog wat buien voor. Maar vanuit het noordwesten uit wordt het wel vaker droog. Is daarbij een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En er waait een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er in het zuiden brede opklaringen. Terwijl hier in het noorden meer wolken binnentrekken vanaf de Noordzee. Zo nu en dan kan daar ook nog een bui uit voorkomen. Rond de zonsondergangelijke temperatuur rond de 17 graden. Vannacht koelt het in de kustregio's af naar 15 of 16 graden. Verder landinwaarts komen minima waarschijnlijk rond de 10 graden uit. Frisjes dus. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. Al is een enkele bui in de noordelijke helft niet uitgesloten. Het waait daarbij nauwelijks. Morgenochtend is het in eerste instantie droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Aan het eind van de ochtend trekt in het noorden een enkele bui over. De temperatuur ligt dan tussen de 17 en 19 graden. Morgenmiddag hebben we vooral Friesland, Groningen en de Waddeneilanden nog te maken met enkele lichte buien. Maar elders is het droog met meer zonneschijn. De temperatuur blijft in het noorden steken op zo'n 18 graden. Terwijl in het midden en het zuiden 19 graden of 20 graden kan worden aangetikt. Vanaf maandag is het droog met daarbij flink wat ruimte voor de zon. In het zuiden is er zo nu en dan wat sluierwolking aanwezig. En de temperatuur loopt op naar zo'n 3 à 24 graden.

1966, Wayne Fontana en de Mindbenders. En Pamela. En zo nu en dan moeten we ook zo'n Deutsche Schallplatte laten horen. Dat is zeker hier in het noorden wel een populair genre. En mag uiteraard niet ontbreken op het nostalgisch verfrissend geluid van Radio Seabreeze. Dit is Wind en Lass die Sonnen in dein Herz.

Kid Joe gingen terug naar 1993 met een hit die op de nummer 14 piekte in 12 weken hitnotering. En Cats in the Cradle. Daarvoor hadden we dus Wind en Las die Zonne in Dein Herz. Als hij dan niet schijnt, dan laten we hem in elk geval in ons hart schijnen hier op Seabreeze AM. Morgen draaien we de cover van Glennis Grace van het nummer wat we nu al op de achtergrond horen. Dit is het origineel van Andrea Liu en 'Cause I Have Nothing op Seabreeze.

moet ik zeggen dat ik me daar helemaal niks bij voor kan stellen dat je dat graag zou willen. Oh, was ik maar een gijzelaar, het goede doel. En daarvoor Andrea Liu, nieuwe plaat, 'Cause I Have Nothing. Ik zei het al, hij is recent, vorige week kwam de cover uit van Glennis Grace en die gaan we morgen voor je laten horen. Straks in het tweede uur hebben we onder andere nog een plaat op verzoek voor Leo van Dijk in elk geval. En dan klaar je zometeen achter met The Racing Cars and They Shoot Horses, Don't They. Tot die tijd, Jazz and the Plastic Population, The Only Way Is Up, ik zeg...

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte, maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten, AFM, is de omvang van de schade door beleggingsfraude €750 miljoen per jaar, zo meldt het AD. Mensen worden vooral opgelicht met fake websites. De AFM pleit voor een centraal meldpunt en een beter gecoördineerde handhaving. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

Ik zou bijna willen zeggen, heb je even What I Like About You? Dat was muziek van de Romantics aan het begin van het tweede uur van het Popfront met Anton Lachsam op deze 22 augustus, zaterdag 22 augustus 2026. Brabants Invasie, Dendert voort tot een uur of vier. Daarna Paul van den Mark. Maar nu de speciale aanbieding van vorige week. Dit is James Blunt.

is de 80 inmiddels gepasseerd. Treedt nog steeds op, Theo van Es. Dit was hem met zijn bandje The Shoes, met een van zijn grootste hits, Osaka, uit 1970. Piekte destijds op nummer 6 in de hitparade. Radio Sirius 1098, 1395 via het internet en nu ook via de gratis Sirius app die je kunt downloaden via de App Store en via de Play Store. Download hem en laat ons weten wat je ervan vindt. Ondertussen Tycoon en Can't Take That Away. En Tycoon, niet de Nederlandse Tycoon, maar de Amerikaanse rockband uit New York.

hadden we daar net nog het goede doel en vriendschap. Dit was iOS, is ook schitterend samen. En in 2024 schreven de heren dit nummer samen als tegenpool van het nummer vriendschap van het goede doel. Vandaar dat we hem nog even draaiden samen van iOS. En van dit nummer kan ik geen genoeg van krijgen. Kippenvel van mijn klein tot mijn grote teen. Keith Urban en Michael McDonald.

1972, Chicory Dip and the Son of My Father. Het begon destijds in dat jaar voor deze band met dit nummer. Het piekte gelijk al op nummer 2. Het was daarmee hun allergrootste hit. En Keith Urban en Michael McDonald. Ja, van dat album Flow States. We Go Back. Nieuwe plaats. Staat woordenvol covers van grootheden uit de Amerikaanse pophistorie. Het nieuwe album van Keith Urban. Zeer zeker het te beluisteren waard via Spotify. Of ga hem gewoon als hardcopy halen bij jouw platenzaak. Zo, genoeg reclame ervoor gemaakt. Zometeen hebben we in elk geval muziek die wij tippen voor de top. De zogenaamde speciale aanbieding. De nieuwe Nickelback. En tot die tijd, Twice As Much. And Sitting On A Fence.

0: er even op moeten wachten, maar het is het wachten de moeite waard geweest. In elk geval de nieuwe Nickelback. Speciale aanbieding bij het popfront hier op Sirius AM. En Leave Me Behind. Pak je papier er even bij. Zo direct hebben we een plaat op verzoek van Theo en Janneke. En die moeten we gaan draaien voor Leo van Dijk. Je weet het, onze Leo is al een tijdje niet op de radio in verband met oorproblemen. Ik neem zijn programma tot die tijd waar tussen 6 en 7. Van Dijk breekt door. Middels deze plaat willen Theo en Janneke Leo van Dijk een hart onder de riem steken. Zo direct hoor je voor hem de Bitter Tears van de Shuffles. En tot die tijd, The Weather Girls and It's a Raining Man.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got news for you?
2: You better listen.

Theo en Janneke uit Leeuwarden die vroegen het nummer aan. En we moesten hem speciaal draaien voor Leo van Dijk. En ze worden door Theo en Janneke, wordt hij dan ook van harte een spoedig herstel gewenst. Dat hij vandaag snel weer zijn programma's op mag pakken hier bij Radio Sibius. En dan sluiten wij ons uiteraard helemaal bij aan. Vanavond dus tussen 6 en 7. Geen Van Dijk breekt door met Leo van Dijk. Wel met, ik zei de gek. Wet nu en de Sweet Little Mystery. We gaan terug naar 1988 hier op Radio Sibius.

Het heeft even geduurd voordat de heren toe waren aan nieuw werk, omdat in elk geval met ons te delen. Ze hebben die tijd genomen om nieuwe nummers te schrijven, volgens mij. Van Dikhout en Te Veel Is Niet Genoeg. En daarvoor dus Sweet Little Mystery uit 1988 van Wet, Wet, Wet. En dit is, een programma zonder Toto vannacht, dat kun je jezelf bijna eigenlijk niet voorstellen. Ik moet dan ook vaak wel even op de rem gaan stappen van, jongen, niet weer Toto. Maar vandaag is weer zo'n dag dat ik het niet tegen kan houden. Toto, een van de leukste. Stop Loving You, uiteraard. In het popfront, de Brabantse invasie op Radio Seabreeze.

0: En met Toto en Stop Loving You kan weer een eind aan deze aflevering van het Popfront Brabants Invasie. Die zit erop. Zometeen Paul van der Mark met zeeklassiekers en andere pareltjes tussen 4 en 6. Ik spreek je straks om 6 uur weer voor Van Dijk Breekt Door. Niet met Leo, maar met Anton. En we gaan eruit met de New Seekers. And you won't find another fool like me. Tot straks. Of anders, tot morgen.
1: Dit is de Popfront Classic.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Naast het dodelijk slachtoffer vielen er ook 3 gewonden voordat hij overmeesterd kon worden. Over zijn motief is niets bekend, wel dat hij eerder voor mishandeling is veroordeeld en een moeilijke jeugd heeft gehad. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte, maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraks. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: En onder dankzegging aan mijn collega voor mij, Anton, heet ik je van harte welkom bij deze aflevering van wederom 2 uur lang de Zeezender Centraal bij Radio Seabreeze. En we hebben toch wel een erg volle uitzending. Nou, geloof ik dat ik dat elke week wel zeg, maar er is ook zoveel materiaal dat ik elke keer weer opdiep uit de krochten van internet en allerlei andere archieven. In het tweede uur staan we vandaag uitgebreid stil bij de storming van de Ross Revenge door de Nederlandse overheid in augustus van het jaar 1989. Natuurlijk onze reclames, onze jingles en alle muziek komt ook uit dat Gouden Zeezender tijdperk. Dat geldt ook voor dat nummer van Arthur Brown, Fire, uit de jaren 60. En dit dateert uit de jaren 70. Overigens leuk dat je erbij bent. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot in ieder geval 6 uur. Maar ook daarna hebben we nog leuke programma's. En ook na mij komt Anton nog een keer terug. Dus ik zit eigenlijk ingeklemd tussen Anton hier op deze zaterdagmiddag. Dit is Skybird.

0: Hij kondigt hem, als het ware, zelf af. Neil Diamond was dat.
1: Herinner u zich deze nog?
0: Pas wel, we gaan weer een keer naar de jaren 60. Sue Thompson is dit.

0: zeezender nieuws van toen.
1: We gaan terug naar 25 augustus van het jaar 1987. Op de Noordzee heeft het behoorlijk gestormd. En dat hebben ze geweten aan boord van de Ross Revenge.

0: 20e van vandaag in de... Wat is het vandaag? Dinsdag, hè? Ja, 25 augustus, windkracht 4 tot 6, tot 6 uur. Voordat we rollen krijgen met Van der Meijdenwerk. Hey, wat een dag, zeg. Wat een dag. Niemand heeft een oog dicht gedaan vannacht op de Ros. Nee. Complete chaos vanmorgen in de studio. Ik vertel je er straks meer over. Dat was een troep, zeg. Niet te geloven. Colin is ook weer volledig hersteld. Nadat hij een paar keer stevig over de tong is geweest. Ron, die hier met mij in de studio is. Vertel eens even wat jij aantrof. Want jij was de eerste toen ik nog heerlijk lag te slapen. Althans een poging deed. Het was nogal een chaos, hè?
1: Ja, behoorlijk. Ik werd dus wakker van de meneer die naast me lag in dezelfde hut, die heel de nacht rare geluid aan het maken was. Dus ik denk van, nou, ik sta om 2 uur maar op.
0: Ja, het was niet hetzelfde bed, hoop ik, hè?
1: Nee, niet hetzelfde bed, dan heel erg van elkaar. Ik kon het duidelijk horen. Ja. Het klonk vies. En ik denk, ik ga even in de studio kijken. Nou, en hier zag het er echt niet uit. Nee. Verschrikkelijk. Ik heb hem 4 keer opgeruimd, de studio, toen ben ik om 5 uur begonnen. Toen viel weer alles, toen heb ik het maar laten liggen.
0: Cassettedeks die aan de haal waren gegaan, die bovenop het mengpaneel lagen.
1: Knopjes die verdwenen zijn.
0: Knopjes die zo ineens verdwenen. Ik heb het een en ander met een tangetje weer recht gebogen. Het werkte allemaal nog, maar het was echt een verschrikkelijke chaos vanmorgen. Bandjes die over de vloer verspreid lagen.
2: De wasmachine.
0: Wat zeg je?
1: De wasmachine.
0: En de wasmachine was ook omgevallen, ja. Die stond eigenlijk niets meer overeind. Ach, je moet maar zo denken, ze hadden weer wat te vertellen, hè. En om te bedenken dat het in Nederland hartstikke rustig was. Hooguit windkracht 2 tot 3 of zo. Nou, wij hadden een lekkere Noord 8 vannacht. En nu geen woorden meer over, hè.

muziek uit datzelfde jaar, 1987, waarvan je net dat fragment hoorde van 25 november aan boord van de Ross Revenge. George Harrison was dat. Got My Mind Set On You. En dit is Buddy Holly.

0: heb er weer een paar voor je van die mooie historische commercials. En je weet het, hè? Ze hebben alleen maar historische waarde.
1: Eet u geen jam meer? Omdat u er te dik van wordt? Ach, er is nu toch Betuwe Halfiture. Even lekker en met de helft minder suiker. De helft minder suiker. Betuwe Halfiture. Dat is lekker voor de lijn.
2: Even terug in de tijd met de reclames van toen.
3: Hé, hey, professor, pak dan nog een van me.
4: Nee, alsjeblieft.
3: Ah, kom nou, ik verdien ze toch.
4: Ja.
3: Heb je mijn brommer niet gezien?
4: Jawel, maar ik heb nog meer te doen, joh.
3: Oh, meneer moet zeker huiswerk maken.
4: Ja, inderdaad.
3: Alsof het later iemand wat kan schelen of jij weet wanneer Napoleon de pep uitging.
5: Nou, Napoleon, we leren gelukkig ook nog wel wat anders, hoor, dan Napoleon.
3: Mijn baas heeft er nog nooit naar gevraagd, hoor. Toch dat hij mooi iedere week 90 gulden schoon in mijn handen is een kwestie van bekijken.
4: Nou, dan ben je wel een tikkeltje bijziend.
3: Hoe bedoel jij dat?
4: Bijziend, net wat ik zeg, bijziend. Omdat jij niet verder kijkt dan je neus lang is, jongen. Want als ik over 5 jaar met mijn vakdiploma kan verdienen wat ik wil, hè, dan rij jij nog steeds op je brommer.
3: Ja,
4: spijt me, maar ik moet nou echt aan het werk. Bedankt voor je pulsjes en denk er nou nog eens over na, joh.
3: Zorg jij liever dat je je schooltasje niet vergeet. Uitslova.
6: De ongeschoolde arbeiders van nu zijn de werkelozen van morgen. Morgen moeten we wijzer zijn.
7: Opgevist uit de diepte van de Noordzee. Die de geschiedenis overleefd is.
0: Ja, van die laatste commercial had je ongetwijfeld herkend dat dat Coat en B waren voor sieren. Oftewel niet commerciële reclame. Ook dat was een historische commercial uit de Gouden Zeezendertijd. En dat geldt voor de muziek die je nu hoort ook. Gouden muziek uit het Zeezendertijdperk. Oftewel een zeeklassieker. Iron Butterfly en de singleversie van Inagada Davida.

0: Zeezender Nieuws van toen.
1: Op zondag 25 augustus 1974 beëindigt Radio Atlantis de Vlaamstalige programma's. Dit vooruitlopend op het van kracht worden van het verdrag van Straatsburg.
2: En op deze tanden van ons kenwijsje van de eerste dag af, beste vrienden, nemen wij afscheid. Echt niet halen, wij komen terug.

Volgende week staat eigenlijk het hele programma in het teken van de verdwijningen van de zeezenders in augustus 1974. Maar ik denk dat we niet zoveel fragmenten zullen draaien van het sluiten van die zenders. Dat kennen we zo langzamerhand wel. Maar ik heb heel veel verhalen van mensen die destijds aan boord van die schepen waren of in de studio werkten. En die vertellen hoe zij dat destijds ervaren hebben. Wordt een hele bijzondere uitzending. Dat beloof ik je.

0: met een radioverhaal.
1: Een plaats met een radioverhaal, ja. En dat kan dan haast niet anders als je net het einde hebt gehoord van de Nederlandse service van Radio Atlantis. Zij sloten een dag of zes voordat het 31 augustus was. Ja, dan heb ik maar één nummer waarvan ik denk van ja, dat is echt een plaat met een radioverhaal. Dat past bij dat moment.

Een plaat met een radioverhaal, de tune van Radio Atlantis. Dat waren natuurlijk de Shadows. We zien straks nog een mooie plaat met een radioverhaal. Maar eerst eventjes deze vrije van de Murka. We kennen ze van de Horse With No Name, Ventura Highway. Maar ook van dit mooie Sister Golden Hair.

0: In de laatste week van Radio Veronica kwamen er allemaal oud-disjockeys op bezoek in de programma's. En die deelden met de disjockeys die op dat moment nog in dienst waren hun verhalen. En we hebben er een aantal uitgehaald. Nu een verhaal van Eddie Becker en Gil Montagne. En het gaat over een van de koks aan boord van de Noordenij.
1: We hadden een kok, hè? Die heette Mellaert. En die kon lekker koken.
2: Die kon lekker koken, maar die werd ontzettend boos als het bootje ging wiebelen. Als de Veronica zelf ging wiebelen. Want dan stond hij op het, het voordek, voorsteven heette dat. Dan begon hij alle weergoden aan te roepen. En dan werd hij erg boos.
3: Vuisten
2: schudden. Zei, kom maar naar beneden, want dan kun je zien wat je aangericht hebt.
4: Weet je nog dat wij een kerstmis gevierd hebben aan boord? En diezelfde kok Mellaert, die had toen een prachtig kerstidee gebrouwen.
5: Prachtig.
4: Ja, prachtig. En die had een hele mooie salade gemaakt. Met tomaatjes en met augurkjes en met hele mooie gespoten mayonaise kringen en woorden.
5: Ja, met zilveren
4: kerst
5: uitjes,
4: en met zilveren uitjes. Met prachtige gespoten mayonaise letters van vrolijk kerstfeest. Maar wij zaten niet met zo'n vrolijk kerstfeest, want wij zaten beneden en ik zat toen het nieuws en het weer te lezen. En beneden zaten nog enkele technici en er was nog een machinist die beneden bij ons ook een kadertje zat te leggen. Want zo bracht je de tijd zoet op de lange winteravonden. Maar diezelfde kok Mellaert, die had ons door de mobielefoon, of zo'n ding, zo'n huistelefoon, gezegd van jongens, kom maar naar boven, want het salaatje is klaar. En het ziet er zo mooi uit en voordat we dat gaan opeten wil ik dat even laten zien. Dus wij al helemaal van, nou ja, vlug het nieuws lezen. Normaal deed je daar 2-3 minuten over en het werd toen 40 seconden of zo. Want wij wilden het salaatje zien. En iedereen die snelde in de looppas naar boven, de gangen door en naar boven het trappetje op. En wat bleek toen? Toen had onze Henk, de stuurman Henk Korthuis, die had toen ongeveer een derde van de salade opgegeten. Omdat hij stierf van de honger. En Mellaert had dat nog steeds niet door. Die stond in de keuken en wij kwamen boven. En wij zeiden van, is dat nou alles? Is dat all there is? En toen kwam Mellaert huilend en die zei van, nou, volgend kerstmeest, volgens kerstmeest, beter hoor.

De enige echt originele uitvoering van I'll Be There. Met een uitermate jonge Michael Jackson samen met zijn broertjes. De Jackson uit het begin van de jaren 70. Straks in de tweede uur staan we uitgebreid stil bij de overval van de Nederlandse overheid op de Ross Revenge in augustus van het jaar 1989. Maar nu eerst naar de jaren 60 met Paul Jones, de voormalige zanger van Manfred Mann. High Time! High.

0: Meer zeezenderfeiten en verhalen lees je in de gratis Zeeklassiekers nieuwsbrief. Ga naar de Facebookpagina van Zeeklassiekers en andere pareltjes en meld je aan. Dan heb je hem elke maand in je mailbox. Radio van Toen. Het blijft spannend en leuk.
1: Ja, en een mailtje naar paul@radiosebries.nl is net zo goed om de nieuwsbrief te ontvangen. En komende vrijdag, daar komt de septembereditie. Dat is weer een nieuwsbrief vol mooie verhalen over het zeezenderverleden. Mis het niet.

0: Zeezender Nieuws van toen.
1: Op 21 augustus 1978 gaat Radio Delmare van start vanaf het eerste Delmare zendschip, de EGR. Jaren later zegt Gerard van Dam dit over dat zendschip.
2: Hij was ook niet echt geschikt daarvoor, maar we hadden nog eenmaal niet meer. En ook geen mogelijkheid om iets te kopen. En alles moest op een stuiver, want een dubbeltje was er niet. Dus ja, wij waren tevreden met dat scheepje. En het had het ook heus wel uitgehouden, want het was een zeewaardig coastertje. Aan de kleine kant, maar ja, hij hoefde ook niet veel te doen, die boot. Hij hoefde alleen maar aan een anker te liggen.
1: Ondanks het feit dat de Nederlandse justitie het schip in de gaten houdt en in de maanden daarvoor al een keer heeft leeggehaald, weet de organisatie het schip op zee te brengen en starten de testuitzendingen.
3: Luister nog steeds naar de testuitzending, de eerste officiële op de Radio Delmare. Op 192 meter voor Ridderhof. Je kunt nog altijd naar ons schrijven. Speciaal postadres voor inlichtingen. En daar naartoe, hetzelfde postadres, kunt doorsturen. Je ontvangstrapport. Gewoon een briefje zijn waarin je vertelt hoe je ons ontvangt. Of we goed doorkomen, de muziek een beetje om aan te horen.
4: Goedenavond, dames en heren. Nederland heeft er weer een piratenzender bij. Enkele kilometers voor de kust van Goeree ligt de in Panama geregistreerde kustvaarder EGIR, van welk schip Radio Delmare is begonnen met proefuitzendingen. Deze zijn te horen op de 192 meter band. Op het ogenblik wordt alleen muziek uitgezonden. Eind deze week wil men echter beginnen met volledige uitzendingen. Dan zal ook de kracht van de zender worden vergroot, zodat de zender, die nu alleen in de naaste omgeving te beluisteren valt, verder landinwaarts te horen zal zijn.
1: Ja, de zomer van 1979, ik was net afgestudeerd. Ik werkte voor een bedrijf dat onder andere televisies verhuurde en ik reed in een grote Opel-record door West-Brabant. En ik had stevast Radio Delmare opstaan, want ik vond het toch wel een lekker klinkend station, ondanks de soms wat slechte ontvangst. Goed vrienden, wij gaan op weg naar het nieuws van 5 uur op deze zaterdagmiddag. En doe dat met een klassieker van Supertramp. Je hoort het al op de achtergrond. Dit is School. Tot zometeen.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. Ze achtervolgden een verdachte auto op de A66 en de beide voertuigen kwamen daarbij in botsing. De weg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten, zo meldt de BBC. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Bij de aanval op een school ten noorden van Stockholm viel 1 dode, een 17-jarig meisje, en raakte 3 anderen gewond. De dader werd ongedeerd overmeesterd. Volgens eerdere berichten is hij in het verleden voor mishandeling veroordeeld en heeft hij een moeilijke jeugd gehad. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Volgens de krant vanwege ongehoorzaamheid tegenover een meerdere. Vermoedelijk is de aanleiding de berichtgeving over de uitgeputte bemanning van het vliegdekschip USS Lincoln. De ontslagen hoofdredacteur spreekt van een rode lijn die wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
8: Zeezender nieuws van toen.
9: Het is 6 uur, radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Nederlandse en Britse opsporingsambtenaren hebben vanmiddag op de Noordzee het zendschip Ross Revenge geënterd. En de 3 radiozenders op het schip, Radio Caroline, Radio 819 en World Mission Radio, tot zwijgen gebracht. Radio Caroline zond de entering door de Nederlandse kustwacht rechtstreeks uit. De zenders zijn uit de lucht gehaald omdat ze op de korte golfband de noodfrequenties voor de scheepvaart stoorden. Daarover was geklaagd door Zweden, Hongarije en Groot-Brittannië. Medewerkers van de opsporingsdienst Clandestine Zenders en van de Rijkspolitie hebben de zend- en studioapparatuur in beslag genomen. Als het weer het toelaat, zullen ook de zendmasten van de Ross Revenge worden omgehaald.

Nou, de toon is natuurlijk al gezet, maar ik had het je ook al verteld in het eerste uur waar we het in het tweede uur over gaan hebben. We gaan het hebben over de bestorming door de Nederlandse overheid van de Ross Revenge op 19 augustus van het jaar 1989. Het verslag van Arie Swets, die op dat moment aan boord was, dat hoor je als een rode draad door dit tweede uur lopen. En begon eventjes om het eventjes historisch in te kaderen met het ANP-nieuws van die betreffende dag. Welkom bij het tweede uur. Leuk dat je er nog bij bent. En tussen al die blokken van informatie en herinneringen van toen, gewoon muziek uit dat gouden zeezendertijdperk, zoals deze. Long John Baldry, en we gaan naar Mexico.

Joel Boldery, hij werd zo genoemd omdat hij meer dan 2 meter lang was. Mexico, daarmee staat even in de jaren 60. Begin jaren 70, mooie van de Supremes. Daarna gaan we eens luisteren naar het verhaal van Ari Sweats. Dit is Nathan Jones.

eigenlijk een van de laatste grote hits die ze hebben gehad hier in Nederland. En daarna ging Diana Ross ook een solo carrière beginnen. Maar hier was dan met de Supremes, Nathan Jones. MUZIEK

0: 19 augustus 1989, de Nederlandse overheid greep in bij de Ross Revenge. Arie Swets was aan boord en tussen nu en pakweg ruim een half uur in wat blokjes zijn verhaal van die dag met de nodige fragmenten.
1: Nou, we zaten al bijna 4 weken aan boord toen op een vrijdag, toen kwam er een schip aan van de Engelse douane. Eerst dachten we even, ja, daar komt onze lang verwachte tender. Maar helaas, er bleek een Nederlandse meneer aan boord te zijn van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En die wilde koet-koet ons spreken, de Nederlanders dan. En die vroeg ook om permissie om aan boord te komen. Nou, toen hebben Eddie en ik ons vermomd als een stel Engelsen, een petje opgezet, zonnebril op, zodat ze geen foto's konden maken. Toen zijn we naar de achtersteven gelopen. Nou, die man zei dus, alles is opgepakt, de hele Nederlandse organisatie is weg, er zijn huiszoekingen verricht, het geld is in beslag genomen. Jongens, kap ermee, doe die zender uit en jullie mogen met een vrijgeleide naar huis. Hij wilde aan boord komen, want hij zei, ik kan je off the record meer vertellen dan met een officiële Engelsman bij me. Dus ik wil bij je aan boord komen. We zijn weer naar binnen gegaan, naar de brug, hebben we overlegd met de Engelsen. En ik had zoiets van, ja jee, zou dit nou waar zijn? Het is pure intimidatie. Dat was ook de stemming aan boord op dat moment. Van, dit is de zoveelste intimidatiepoging om ons te bewegen op te geven. Het voedsel raakte bijna op. Het water, dat was ook zo goed als op. Dat was met jerrycannetjes sjouwen. Dus we dachten, de autotelefoon die moet mijn uitkomst brengen. We moeten contact hebben. En daar was een code voor. Dat was Ring Ring van ABBA.
2: ABBA en Ring Ring. Een hele bijzondere uitzending om 11:15. Een hele goede vrijdagochtend. 18 augustus 1989. En je luistert naar
3: Radio 819.
2: Ter gelegenheid van het zoveeljarig bestaan van de ABBA fanclub is dit ABBA en Ring Ring. En jullie zouden ons er een groot plezier mee doen.
1: Na een hele tijd Ring Ring draaien was er nog geen contact geweest. En we moesten wat doen. Toen zijn we weer teruggegaan naar de achtersteven en we hebben overlegd. En we hebben gezegd dat aanbod van jullie om onder een vrijgeleide weg te gaan, geldt dat nog steeds? Ja, dat geldt nog steeds. Ik zeg, dan doen wij een gebaar van goede wil. Wij gaan om 12:00 uit de lucht en we zien wel of we nog contact krijgen met de vaste wal en of we een bevestiging krijgen van dit bericht. En dan geeft ons de kans om er vannacht over na te denken over jullie voorstel. Nou, op dat moment zei die man, die zei, dat is prima. Dan weten wij in elk geval wat jullie willen. Maar denk eraan, morgenmiddag rond 1:00 of 12:00 worden jullie geënterd.
4: C'est classique.

0: Weer zo'n vrije zeeklassieker van de George Baker Selection, de Little Greenback. En we gaan luisteren naar deel 2 van het verhaal van Arie Swets.
1: We zijn naar binnen gegaan. We hebben net om 12 uur hebben gedaan of er een technisch mankement was aan de studio. En vanaf dat moment heeft Caroline de uitzending overgenomen.
2: Goedemiddag, het is 12 uur bij een rustige Noordzee. Normaal gesproken het weerbericht, maar in verband met een technisch probleem is dat niet mogelijk op dit ogenblik. Huidige weersgesteldheid, het is zonnig en het is 21 graden. Maar helaas, er wordt niet gezond hier op het achterdek. Very good day, you're listening to Caroline on 558 and radio 819 at 819. A special message for the Dutch listeners. Een speciale mededeling voor alle Nederlandse en Belgische luisteraars van 819. Het zat er vanochtend al in dat we wat problemen zouden krijgen met onze studio. Nou, die problemen zijn inderdaad ontstaan. Een behoorlijk technisch probleem wat we niet 1, 2, 3 kunnen verhelpen. Tot na de orde moeten wij helaas de uitzendingen staken van Vakantieradio 819. Maar ik hoop dat je zult genieten van de uitzendingen van Caroline 558.
1: De nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde er iets heel vreemds. Wij waren om 12 uur de lucht uitgegaan. Caroline had overgenomen. En tot onze verbazing kwam ergens 4 uur in de ochtend Pieter Chicago aan boord. En Pieter Chicago was die nacht naar ons toegekomen om ons vooral uit het hoofd te praten dat er ook maar iets aan de hand zou zijn. Een raid, een entering, dat was totaal niet denkbaar, want we hadden toch immers scheepspapieren. En hij kwam eigenlijk de hele dreiging bagatelliseren. Ach, het was allemaal zo erg niet en we hoefden helemaal niet bang te zijn. Nou, de stemming was toch al positiever geworden in de loop van de vorige dag. Dus dat was ook de reden dat wij gewoon weer begonnen.
2: Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag 19 augustus 1989. Welkom bij de uitzendingen van Vakantieradio 819. En zoals u vanaf vanochtend 5 uur heeft kunnen horen, de technische problemen zijn opgelost. En we zijn hopelijk bij u tot vanavond 7 uur.

0: Brian van de Voortops uit de jaren 60, Simple Game. En hier is hij weer, Harry Swets.
1: Ik kan me nog herinneren dat ergens rond 10:30 de eerste Engelsman een groot schip zag komen. En het leek dan wel of het onze kant op kwam. En toen hadden we zoiets van, oh, ze komen een beetje indruk maken. Nou, dat schip dat werd al groter en al groter. Er was radioverkeer. De exacte boodschappen weet ik niet meer, maar het was in de trant van, om 12:00 zijn we er en dan zullen we ze wel even pakken. Dat soort boodschappen was het gewoon in de Nederlandse taal. Toen het schip zo dichtbij was dat je er een steen tegenaan kon gooien, toen viel ook op dat iedereen was stil geworden. We stonden allemaal te kijken. En ook op die andere boot werd helemaal niets gezegd. Er was helemaal niet iets van zwaaien of zo. Iedereen stond gewoon doodstil naar elkaar te kijken. Toen met een meter of 3 tussen de beide schepen werd er verzocht om toestemming om aan boord te komen. Ze wilden de scheepspapieren zien. Pieter zei dat je daar geen toestemming voor wilde geven en het verzoek werd herhaald. Pieter die zei, nee, ik wil dat niet hebben, jullie komen niet aan boord. Daarop kwam wederom het verzoek met een hele technische uitleg dat het gewoon hun werk was en dat ze die scheepspapieren mochten zien. En dat indien wij weigerden, dat ze dan zouden enteren en toch aan boord zouden komen. Op dat moment is Pieter vanaf het dek naar boven gerend, naar de etage waar de beide studio's zijn. We hebben de schakelaars omgegooid en hij heeft een dramatische oproep gedaan.
2: This is a special announcement from the Radio Caroline ship Ross Revenge. At the moment we have a large Dutch tug, the Bolens, whose intentions are not clear, but which seem to have the intention of taking this ship from the high seas. We'll try and let you know what's going on as the program continues, but I have an idea that events will move very quickly. Anybody hearing this broadcast perhaps could help us by telephoning the Coast Guard to register a complaint, possibly by contacting anybody in authority that you think could help us. This is the radio ship Ross Revenge, broadcasting from the international waters of the North Sea. And for the moment anyway, we'll return you to our regular programs. Thank you.

0: De grootste van de Rob, Rob Hoeken. Ik begin ervan te stotteren. Rhythm and Blues Group Marjo uit de jaren 60. En hier is hij weer, Harry Zwets.
1: Twee Nederlandse kustwachten die stonden op de reling van de Volens. Die hadden Pieter uitgelegd dat ze aan boord zouden komen. En een van de Nederlandse kustwachten die wilde van de ene reling op de andere stappen. Op dat moment duwt Pieter hem naar beneden en hij valt als het ware tussen die beide schepen in en houdt zich nog met één hand aan de reling van de Ros vast. Nou was er een verschil in hoogte tussen de reling van de Ros en de reling van de Volens. Er zat ongeveer een 2 meter tussen. Dus Pieter die duwde van bovenaf op vanaf de Ros, duwde die op met volle kracht op het lichaam van die Nederlandse kustwacht, die gelukkig wat steun had van de Volens. Die schepen bewogen zich een beetje ten opzichte van elkaar. En op het moment dat de Volens weer omhoog komt, haalt hij ongelooflijk uit in de richting van Pieter. En die treft Pieter echt voluit op zijn kaak, waarop Pieter echt 1,5-2 meter naar achter wordt geslagen. Op dat moment is het ook het teken voor zijn collega kustwacht om ook aan boord te springen. Nou, in feite zijn we dan zo beduust van de hele situatie dat de Nederlandse kustwacht meteen Pieter vastpakken. Mart Raume, nou later blijkt de leider van het onderzoek, in elk geval van het operationele deel, die komt ook aan boord samen met nog een aantal andere mensen. Ik denk totaal misschien 4-5 mensen die dan aan boord komen.
2: Representatives of the Dutch government have just boarded the Ros Revenge. At the moment, one of the people that's come aboard has been violent towards our engineer. We haven't a clue what's going on at the moment.
3: All we can say is these guys are definitely not here to take photographs.
2: No, and at the moment we have the DTI standing by at the rear of the ship. They are not at this stage appearing to do anything. We're going to make inquiries whether or not they are going to allow this behavior. As I say, there has been some violence and it's on behalf of the it's the Dutch people that have been doing it. We'll get back to you. All right.
3: Just
2: one more message, please, Chris. I've just spoken to the Dover Coast Guard. For anybody listening, would they please stop now calling the Coast Guard?
3: Okay, so once again, anybody who's listening, please stop calling Dover Coast Guard. Dover Coast Guard apparently now are fully aware of the situation.

0: nooit een hit geweest in Nederland, maar het blijft wel een hele mooie uit de jaren 60. Die Electric Prunes uit het jaar 1967 naar Too Much to Dream Last Night. En we gaan terug naar 19 augustus 1989.
1: The situation is that representatives from the Dutch government and Coast Guard are on board. Their intention is in fact to take various broadcast equipment. We're not sure whether that includes AC generator supply, but surely it does include our shortwave frequency, the 819 frequency, and vital components or the whole transmitter for the 558 frequency. Also our studio equipment, what they intend us as people no harm. The basic problem is that they basically just want this ship off the edge.
2: The gentlemen are going to remove the transmitter from the ship and take a few other things as well. What they have just told us is that we are free to go back to Holland with them, where there will be no more charges pressed. We will also be able to go back to England, and there will be no charges pressed there. Alternatively, we can stay on the Ross Revenge. Now,
3: would you like to say anything, sir,
2: before we go off? All right, it's gone.
4: Op een gegeven moment ging de zender uit. Sfeer was verder best wel goed, want we hebben nog een heleboel diskettes gered onder het oog van de RCD vandaan. We hebben nog spullen verstopt in luiken, in de bemanningsverblijven. En we hebben er op onze manier alles aan gedaan om waardevolle informatie weg te houden. En daar zijn we aardig goed in geslaagd. Want op het moment dat ze vertrokken, waren alle jingle machines waren nog aan boord. De cd-speler was er nog. Persoonlijke platen waren er ook allemaal nog. Eigenlijk was het een hele relaxte zaterdag, maar met hele grote gevolgen.

0: Eigenlijk wel een toepasselijke plaat. Het gaat om wat er gebeurde op de Rolls Revenge door de Nederlandse overheid onrechtmatig. De bestorming van de Rolls Revenge.
1: Het zeezender nieuws van toen.
0: Het is zondag 20 augustus 1989. Een dag na de entering van de Rolls Revenge.
2: Zendapparatuur, antennes, radio's, draaitafels en vele duizenden grammofoonplaten. Afkomstig van Radio Caroline en twee andere Noordzeezenders die gisteren uit de lucht zijn gehaald. Vanmorgen kwam de buit aan in de haven van Scheveningen. In alle vroegte liep het schip van Rijkswaterstaat binnen. Aan boord ook de opsporingsdienst van de PTT, die de zenders van het schip Rolls Revenge uit de lucht haalde omdat ze stoorden op noodfrequenties van de scheepvaart. Het oprollen is maandenlang voorbereid door Nederland, Engeland, Frankrijk en België.
3: De reden dat wij dat nu hebben gedaan, en niet al 10 jaar eerder toen het schip begon, is eigenlijk dat wij nu pas in staat zijn om in samenwerking met onze omringende landen de organisatie in zijn geheel aan te pakken. En voordien konden we alleen maar het zendschip aanpakken en dan komt men toch weer heel snel terug.
2: De rechtbank bepaalt wat er met de in beslag genomen spullen gebeurt.
0: Ja, en uiteindelijk zouden al die spullen weer terug gaan naar de Rolls Revenge.

0: draaiden hem vanaf 45 toeren. Dat was al te horen. De enige echt originele Blackboard Jungle Lady van de Sandy Coast.
1: Jingle memories, memories. Zo klonk het vroeger vanaf zee.
2: Ze zijn onvergetelijk, de jingles

0: Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy, was de alarmschijf van 28 april 1973.
1: Het Gouden Zeezenderschijvenarchief.
0: Ik heb er nog eentje, dat Gouden Zeezenderschijvenarchief.
2: Radio.
3: And the Magnificent. I'm back, but the shaker was so bold, most thundering, storming, sound of soul.

0: treiterschijf van 8 mei van het jaar 1961. Dave en Ansel Collins en een double barrel.
1: Mi amigos lieveling.
0: Dat is de laatste uit het Gouden Zeezenderschijfarchief voor deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Het is die van 23 april van het jaar 1977. Miracles van Anita Carbo.

0: Miamigo lieveling van 23 april van het jaar 1977. Anita Carbo en Miracles.
1: Dit is weer een plaat met een radioverhaal.
0: Ja, maar die heb je nog te goed voor mij. We hadden dus straks een fragment van Radio Del Mar. En het leek mij gepast om deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes af te sluiten met de tune van dat station. The Eve of the War van Jeff Wayne. Zometeen veel plezier met Anton Nachtzaam hier bij Radio Seabreeze. En dit programma is er weer volgende week zaterdag. En als je de nieuwsbrief wilt hebben, hij komt vrijdag uit. Je weet het, hè? Even een mailtje naar paul@radioseabreeze.nl. Ik wens je nog een heel fijn weekend.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Tussen Barcelona en Tarragona vielen plaatselijk zo'n 200 liter regen per vierkante meter. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. Daar stortte ook een muur van een woning in. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De brandweer kreeg bijna 700 meldingen en veel wegen en het treinverkeer werden getroffen. Maar de regen is nog niet voorbij. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Niemand in de 2 voertuigen heeft het overleefd. Volgens de politie was er vlak voor het ongeluk een achtervolging van een verdacht voertuig. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Bij een vergelijkbare crash in Ierland vorige week kwamen 5 tieners om het leven. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht Rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Het is best uur 's avonds, dus
10: Anton, nachtzaal van Dijk,
11: nou, zeg maar.

Earth, Wind and Fire and Let's Groove Tonight. Het is vandaag 23 augustus. John Parrish, de drummer van Earth, Wind and Fire, is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. De 58-jarige muzikant moet nog 2 operaties ondergaan en blijft daarom voorlopig nog in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd met Parrish is niet bekendgemaakt. De muzikant werd op 6 augustus opgenomen na een medisch noodgeval. Earth, Wind and Fire, bekend met de hits van September, Shining Star, After Love is Gone en Let's Groove Tonight. Dat is juist gedraaide nummer. Is sinds 2001 maakt John Parrish deel uit van de band. De concerten die zijn uiteraard allemaal opgeschort. Een hele goede avond. Dit is Van Dijk Breekt Door voor zaterdag 22 augustus 2026. Zonder Leo, met Anton en Nickelback.

0: Als dit geen heerlijke, lekkere, nostalgisch verfrissende muziek is, dan weet ik niet meer. Radio Sibis 1098, 1395 met The Animals. We gotta get out of this place. 1965. En de spiksplinternieuwe Nickelback en Leave Me Behind, die zat daarvoor. En dit stamt uit 94. Warren G. en de Nate Dogg.
1: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

hoort op Radio Cyprus uiteraard ook vernieuwende future classics. En dit zal zeer zeker eentje zijn. Disco Bambino en Dancing Without You. Lekkere smooth plaatje voor deze zaterdagavond. Het is 6 uur geweest. Smakelijk eten mocht je in de tuin zitten of waar dan ook. Op het terras of in een restaurant. Oortjes in, Radio Cyprus aan. Dan hoor je nu, is ook schitterend, EOS. En de tegenhanger destijds van vriendschap is een illusie van het goede doel. Dit gaat over het samen zijn.

1974 staat in ons nostalgisch geheugen gegrift. Want dat was het zwijgen van de zeezenders. Daar hoorde je tussen 4 en 6 al meer over bij Paul van der Mark. Nog dank daarvoor. 1974 was ook het jaar dat Catapult een hit scoorde. 9 weken tot 40, nummer 5 voor dit nummer. Let Your Hair Hang Down.

Probeer maar eens stil te blijven staan bij deze heerlijke klanken van de Jacksons. Can't You Feel It 1981. Ik kwam net niet op nummer 1 terecht. Juist, hij bleef steken op nummer 2 in de top 40 in 13 weken hitsnotering. En dit is de oude speciale aanbieding van afgelopen week. Taste is like summer. Dit is James Blunt.

0: Zo nu, dan hebben we van die verrassende tracks met een redelijk, oh ja, dat nummer gehaald. Dit was er volgens mij wel eentje van Rick Springfield en The Celebrate Youth. Het was nooit een hit, maar wel inderdaad een radiohit. Wat wil zeggen dat dat een bekend in de oren klinkend deuntje is. Blikken de klok werpend zien we dat we in elk geval nog een leuke Nederlandstalige kunnen draaien. En ja, dit gaat uiteraard naar over één meisje. Mijn jongste dochter, Anna.
1: Er waren moeders.

En met Herman van Veens, Anne, zien we dat het daar weer tegen 7 uur loopt. Zo'n uurtje vliegt om als je het naar je zin hebt. 1986 was het trouwens. Anne piekte op nummer 35 in de hitparade en bleef er steeds 3 weken genoteerd staan. Blik op de klok, werpens. Ik zei het al, het loopt tegen 7. Dat betekent dat we er nog misschien wel 2 hebben. Wickfield laat ik je zo meteen mee achter. En Big Time. En ik zeg een hele fijne zaterdagavond. Straks veel plezier met Sjoerd de Jong. En de Dance Band, Let It All Blow. Dat zeg ik tegen je. Tot morgenmiddag 2 uur.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Die maatregel van president Trump gold sinds januari voor mensen die permanent in de VS willen wonen. Maar volgens de rechter ging buitenlandminister Rubio daarbij zijn wettelijke bevoegdheden te buiten. Het beleid trof onder meer visumaanvragers uit Somalië, Afghanistan, Rusland, Iran en Irak. De rechter draait visumweigeringen die alleen op deze maatregel waren gebaseerd allemaal terug. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op één adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Die maatregel van president Trump gold sinds januari voor mensen die permanent in de VS willen wonen. Maar volgens de rechter ging buitenlandminister Rubio daarbij zijn wettelijke bevoegdheden te buiten. Het beleid trof onder meer visumaanvragers uit Somalië, Afghanistan, Rusland, Iran en Irak. De rechter draait visumweigeringen die alleen op deze maatregel waren gebaseerd allemaal terug. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Mevrouw van Bergen?
2: Dag mevrouw van Bergen. Dag, wat is uw lievelingsgroente?
1: Mijn lievelingsgroente? Ja. Sla, een grote bak met verse sla.
3: Vers is gezond.
4: En verse ideeën haalt u uit het groentereceptenboekje. Het ligt klaar bij uw groenteman.

0: Dag luisteraars, jawel, jawel, jawel. Dit is Ben Kramer. Ja, dat hoor je niet elke keer op deze zender, maar nu wel. En weet u waar u naar luistert? Nou, voor alle zeker nog één keer. Radio Seabreeze AM.
1: Watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound.

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week nog hulp aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen zou hebben. Maar dat viel niet goed bij de Europese Commissie vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Servië is geen lid van de EU, maar kan wel noodhulp krijgen via het zogenoemde Europese civiele beschermingsmechanisme. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Zaterdagavond. Live uit Nieuwe Hoorn, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door

Trienen, welkom. Welkom bij de Saturday Night Train. Ja, ik krijg... ik word overspoeld met appjes. En ik zal me niet voorlezen wat erin staat. Het gaat helemaal nergens over. Goed vrienden, welkom bij de Saturday Night Train, zoals ik al zei. Met Sjoerd achter de knoppen. Is de conducteur, knipt de kaartjes. Ja, is in de treinrestauratie, schenkt de koffie in. Maar het wordt tijd dat we vertrekken vanuit Heerenveen naar het westen. Goed, live vanuit Nieuwe Harne. En als ik zo naar buiten kijk, dan is het een beetje ja, grijs-grauw, zal ik maar zeggen. Af en toe hadden we vanmiddag een bui om de oren. Maar dat geeft helemaal niks, want de tuin is zo droog als happen. Goed vrienden, het eerste nummer was van Snow Patrol. Shut your eyes. En als ik naar de temperatuur krijg... Dan is het 16 graden in de zendmast van Radio Sibris. Zeker. En voor degenen die het nog niet wisten, wij hebben een app. En die kun je gewoon downloaden in de App Store. Wat het nou iOS is of Android. Het maakt niet uit. Hij werkt. En die app, ik heb het er vorige week ook al over gehad. Er zijn best wel veel mensen die dat ding al gedownload hebben. Die cijfers die zijn al min of meer bekend. Of tenminste, dat kunnen ze zien. En de geluiden zijn positief. Krijgt wat. Dan hoor ik net op het nieuws. Europese civiele beschermingsmechanisme. Dat is een leuk scrabblewoord. Of niet dan? Goed vrienden, ik ben er vanavond tot 10 uur. En na 10 uur is het David Heurn met de Dave Show. En die is er tot middernacht. En wat hebben we zoal? We hebben veel verzoeken. Er is ook iemand die een verzoek aangevraagd heeft van ZZ Top. In verband met het overlijden van een drummer, zegt hij. En die liggen ergens in een sloot bij Nije Lamer. Ja, ja. En dat vrouwtje maar werken. Tjonge, jonge, jonge. En zoals zij, verzoeken. En we hebben ook de wisselplaat weer van Geer de Meer. Geer de Meer is ook weer bij de bedrijven. Nou. Daar doen we het voor. Vrienden, ik sta het tweede nummer in.

Ja, vorige week was ik vergeten een nummer te draaien, of een verzoek te draaien van Theo en Janneke in Leeuwarden. Nou, dat maken we goed. Het is niet, ik zou het zelf niet uitzoeken, dat nummer, maar dat geeft allemaal niks. Yeah. All I wanna do. Als de luisteraars het maar goed vinden.

er is een luisteraar die zegt van, ik had een lekker fietsband en ik krijg een nieuwe. Ja, dat kan gebeuren. Domme pech, zeggen ze dan. Kiss. 1979. Sure Know Something.

0: wie herkent deze mannen niet? Met de witte strepen op het gezicht. Ja, wat waren het? Ja, vuurpijlen. Ja, zeg het eens. Blikseminslagen. Het zag er heel apart uit, maar het was een zeer populaire band. En ook zal ik even iets instarten, maar dat gaat niet helemaal zoals ik het hebben wil.
1: In de Seabreeze Saturday Night Train naderen we nu een seinhuis. En alle seinen staan op groen, groen, groen.

Ja, ik ben met mijn oom aan het appen. Ommetjeert. En Ommetjeert die ligt ook ergens met zijn boot in de Tjonger. Of van Engeland vaart, ik weet het zo niet helemaal. Maar volgens mij in de buurt van Rotsergaast. Hij zei, draai mijn plaat van de Rolling Stones. Is al over nou. Nou, dat zou wel wat meevallen.

0: wil die man ook nog beweren dat ik een sexy stem heb? Hij had al hele grote moeite om Sybris te ontvangen. Nou, we hebben volgens mij over de hele wereld 4G of 5G, maar goed, deze man die heeft nog een telefoon met zo'n grote antenne op je rug, weet je wel, zo'n heel oud ding.
1: Oh, Sjoerd, wat heb je toch een lekkere plaatjes.

Radio Sybris in je radio. Via de AM op 1395 in Grauw of in het noorden en 1098 in Laren. En natuurlijk via al onze internetportaals en de nieuwe app. China Crisis. Wistful Thinking. En zo heet het veulen van onze buren ook. Hoe bedenk je het?

Hallo, Sjoerd, even een verzoekje voor deze week. Het moet er eentje worden van de formatie ZZ Top, omdat de drummer is overleden van de week. Groetjes!

vrienden, ZZ Top. De goede oude tijd, begin jaren 80. Aangevraagd door familie Zandstra. En die liggen, of die zitten ook op een boot in de buurt van Nijelamer. Met Joop, Bianca, Theo, of Thea, sorry. En Dirk zelf.

wat een geweld. Hier op Radio Cyprus met de Saturday Night Train. Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams. En die moeten we altijd houden natuurlijk. Hier op jullie zaterdagavond.

studio. Goed, ik heb een verzoekje en het verzoekje is voor mijn oom. En mijn oom die ligt ergens in de Van Engelenvaart bij Rotsegaarst. En hij wou graag een nummer horen van Small Faces. Ja, deze man heeft ook verstand van muziek. Goed, het nummer is uitgebracht in 1966, om precies te zijn, 2 augustus.

Zaterdagavond. Live uit Nieuwe Hoornen, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door.

vrienden, welkom. Welkom bij de Saturday Night Train in het tweede uur. 7 minuten over 9, zie ik wel. Ja, en dan hebben we geen eens nieuws. Ik mag nog niet klaar ook. Goed, zoals ik al zei, welkom bij de Saturday Night Train met Sjoerd achter de knoppen. Knip de kaartjes. Schenk de koffie in de stationsrestauratie. We zijn ergens halverwege Nederland. Schept zich helemaal verrot met de steenkolen. Man, man, wat heeft hij druk. Goed. En dat voor een zestiger, dat valt allemaal niet mee. Wat hebben we zoal in de tweede uur? We hebben de wisselplaat van Geert de Meer. Geert de Meer, die is weer bij de les. Ja hoor. En dan nog een paar verzoeken. En iemand die ik vergeten was. Theo en Janneke uit Leeuwarden. Ja, dat kan gebeuren, hè. Soms dan is het alleen, is het haast niet te doen. Sommige muziek heb je niet, dan moet je downloaden. Yeah. In ieder geval, het eerste nummer was waar we mee openen was Flash in the Pan. Midnight Man. Vind ik wel een lekker opener. En als ik zo naar buiten kijk, dan is het, begint het hier al schemerig te worden. Ja, we gaan de verkeerde kant op. En ik heb net de airco aangezet, want ik vond het hier best wel warm. Er komt warmte onder het bureau vandaan. De pc's. Goed vrienden, genoeg gezegd. Ik sta de tweede nummer in. Brad Guitarman.

ja, de hoe. De wie, ja, de hoe. Pinball Wizard. Fantastisch, ik heb die LP. Dat is, ja, magische muziek. Goed, volgende nummer. Poison.

0: vrienden. Poison. Every Rose Had Its Thorn. Volgens mij in 1988. Every rose has its thorn. Fantastische muziek. Ja. Verstaanbare muziek. Uit de Achterhoek. De Beukers. Met Annie uit de Bochten. Op een echte poeg.
1: Annie! Annie! Annie!

Daphne en de Beukers. Jullie hebben ze waarschijnlijk allemaal wel gezien op de Zwarte Cross. Het is best wel een populaire band. En ik hou wel van hun muziek. Zeker weten. Goed, en jullie zijn gewend die vaker naar de Saturday Night Train luisteren. Dat de tweede uur, dan zetten we er een tandje bij. De muziek is wat pittiger. En dit is onder andere een van Halen. Running with the Devil. Op de Saturday Night Train. Met de Saturday Night Train.

Ja, mijn oom. Die zit wat reclame te maken voor Radio Cyprus. Het is altijd leuk, enthousiaste mensen natuurlijk. Genesis.

Submarine. En dat is Genesis, Phil Collins. Home by the Sea. Ik ben afgeleid door een paar vliegen hier. Die vallen mij gewoon aan, die beesten. Die zijn gewoon kwaad. We hebben buren en de buren hebben paarden. En het zijn niet één of twee, wel een stuk of zes. En ja, die brengen de nodige vliegen met zich mee. Led Zeppelin.

blijf mij stilzetten met het nummer. Oh, geweldig. Led Zeppelin. Goed, vrienden, wij hebben de wisselplaat in de tweede uur. En de wisselplaat die wordt samengesteld door Geert de Meer. En Geert de Meer die heeft nu ook weer een bijzondere inzending, zal ik maar zeggen. Het is zo, het is het origineel en een cover. Dus eerst draaien we meestal het origineel en daarna komt de cover. Goed, het eerste is van Loving Spoonful, Summer in the City. En dat laat je geraden natuurlijk wie daarna komt.

Leuke inzending, Geert de Meer. Lovis Poenver was van 1966 en Joe Cocker 1994. Met Summer in the City. Heerlijke nummers en inderdaad, het is nog steeds zomer natuurlijk. Ik heb een verzoekje en het verzoekje is voor familie Van der Veen. En die zijn er op vakantie in Ter Horne. En die wouden graag een nummer horen van Kate Bush. Babushka.

0: Iron Maiden.
1: Ja, Saftok, ja, ik krijg natuurlijk wat bijval van wat collega's die het geweldig vinden. Nou, voor Theo en Janneke uit Leeuwarden, Egbert Douwe, vader is de dader.

Ja, Sonny en Cher. Ook een oudje. Volgens mij 1967 en is aangevraagd door familie Bosma. Air Supply, het laatste nummer van het laatste uur van de Saturday Night Train. We lopen tegen 10 uur aan. Het is 4 minuten. Ja, wat? 3 minuten voor 10.

We zijn op onze bestemming bereikt, zal ik maar zeggen. Ergens in het westen van het land. En we gaan weer terug naar Heerenveen. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Ook de mensen die de verzoekjes ingebracht hebben. Geer de Meer. Ja, noem het maar. Mijn oom. Of wat, ommetje die ergens met een boot in de Van Engelenvaart ligt. Ook leuk. En dan de respons en de interacties die je krijgt via e-mail en WhatsApp. Het was weer een hele drukke avond vanavond. Goed vrienden, na mij komt David Hearn met de Dave Show. En die is er tot middernacht. En morgen weer heel veel leuke muziek op Radio Seabreeze. Goed, dit was de Saturday Night Train. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van het weekend toe. Dag, dag, hoi de rozen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. Een 23-jarige Pool hangt tot 8 jaar cel boven het hoofd omdat hij op naam van anderen honderden maaltijden bestelde, waaronder ook 300 pizza's met een totale waarde van ruim 8500 euro. De man zou daarbij ook de gegevens van bekende politici en mediapersoonlijkheden hebben gebruikt. Hij wordt nu verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële schade bij restaurants. Niet alle bestellingen werden uitgevoerd, want sommige restaurants weigerden bijvoorbeeld de pizza-bestelling. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehors. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
3: And now it's time for

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de 2 ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12
1: op Radio Seabreeze. Een 68-jarige Franse toerist is in Death the Tourist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven, de andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren?

0: is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Radio Seabreeze 1098 of 1395 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven, de andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: De Middelgolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven, de andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 20.